0: Een wedstrijd van ruim 5 uur in 5 sets van de Canadees Félix Auger-Aliassime. Djokovic treft in de halve finales de Italiaanse titelverdediger en nummer 1 van de wereld, Jannik Sinner. Het weer droog en 15 tot 18 graden vannacht. Overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon, dan wordt het 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Geniet van je zomer.

0: Mark in Studio Eden. 3 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie afgelopen avond een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd en werden een aantal omliggende straten afgezet. Volgens Omroep Brabant was het professioneel vuurwerk dat wordt gebruikt bij vuurwerkshows. De eigenaar had daarvoor geen vergunning. Amerika voert luchtaanvallen uit op Iran. Het leger noemt het een reeks krachtige aanvallen die een paar uur kunnen duren. Volgens het persbureau AP zijn de aanvallen onder meer gericht tegen lanceerlocaties en luchtverdedigingssystemen. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt het vuren. De Amerikaanse ondernemer George E. Johnson is overleden. Hij was een pionier in het ontwikkelen van cosmetica voor zwarte consumenten. Met Ultra Sheen bracht hij een product op de markt waarmee mensen hun haar konden ontkroezen. Toen de tijdgeest in de jaren 60 veranderde, gingen juist afro-producten verkopen. St. Johnson Products Company was begin jaren 70 het eerste bedrijf van een zwarte eigenaar dat een notering kreeg aan Wall Street. George E. Johnson was 99. Een dorpje aan het Como-meer in Italië is het helemaal zat dat het in de zomer wordt overspoeld door halfnaakte toeristen. Iedereen die zich voortaan in Varenna laat zien in alleen een zwembroek of bikini riskeert een boete van €200. De burgemeester zegt dat de inwoners zich al tijden ergeren aan de hordes toeristen die zo van het strand het dorp inlopen. Hij wil dat bezoekers van Varenna zich fatsoenlijk kleden. Het weer vannacht droog en 15 tot 18 graden. Overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met raketten. Zeker 2 mensen raakten gewond. In verschillende wijken brak brand uit, volgens burgemeester Klitschko onder meer in pakhuizen. Het luchtalarm klonk ongeveer een uur. Volgens journalisten van de Kiev Independent waren al explosies te horen vlak voordat het alarm afging. Eerder op de avond werd ook Odessa aangevallen, daar raakten 10 mensen gewond. Rusland voerde eerder deze week ook al een zware aanval uit op Kiev. Daarbij werden zeker 11 mensen gedood. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het persbureau AP waren de aanvallen onder meer gericht tegen lanceerlocaties en luchtverdedigingssystemen. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt-het-vuren. Anderhalve week geleden viel het Amerikaanse leger Iran ook al aan als reactie op een aanval op een schip. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie afgelopen avond een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd en werden een aantal omliggende straten afgezet. Volgens Omroep Brabant was het professioneel vuurwerk. Dat wordt gebruikt bij vuurwerkshows. De eigenaar had daarvoor geen vergunning. Zwitserland heeft zich als laatste land geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. In Vancouver wonnen de Zwitsers na penalties van Colombia. Na de reguliere speeltijd en de verlenging was het 0-0. Het is voor het eerst sinds 1954 dat Zwitserland de kwartfinales van het WK bereikt. Tegenstander is dan Argentinië, dat eerder op de avond op de valreep won van Egypte. Het weer droog en 15 tot 18 graden. Overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: 5 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het leger zegt dat 80 doelen zijn geraakt, waaronder luchtafweersystemen en radarstations. Ook zouden kleine boten van de revolutionaire garde in en bij de straat van Hormuz zijn geraakt. De VS zegt dat de operatie een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Iraanse staatsmedia melden dat explosies te horen waren in onder meer de zuidelijke havenstad Sirik. Daar zouden meerdere mensen gewond zijn geraakt. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met raketten. Zeker 2 mensen raakten gewond. In verschillende wijken brak brand uit, volgens burgemeester Klitschko onder meer in pakhuizen. Het luchtalarm klonk ongeveer een uur lang. Volgens journalisten van de Kiev Independent waren al explosies te horen vlak voordat het alarm afging. Eerder op de avond werd ook Odessa aangevallen. Daar raakten 10 mensen gewond. Rusland voerde eerder deze week ook al een zware aanval uit op Kiev. Daar werden zeker 11 mensen gedood. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie afgelopen avond een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd en werden een aantal omliggende straten afgezet. Volgens Omroep Brabant was het professioneel vuurwerk dat wordt gebruikt bij vuurwerkshows. De eigenaar had daarvoor geen vergunning. In het centrum van New York zijn bouwvakkers begonnen met noodreparaties aan het flatgebouw dat deels dreigt in te storten. De reparaties zijn bedoeld om het gebouw op Manhattan te stabiliseren. In het leegstaande kantoorpand van 38 verdiepingen worden appartementen gebouwd. Daarvoor wordt bovenop het bestaande gebouw een nieuwe constructie gezet. Gisteren ontdekten bouwvakkers daar verzakte vloeren en doorgebogen steunbalken. Enkele naastgelegen panden werden ontruimd. Het weer: droog en 15 tot 18 graden. Overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 6 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD bleven er tot het laatst van overtuigd dat Rusland Oekraïne waarschijnlijk niet zou binnenvallen. Dat schrijft de Volkskrant. De diensten baseerden zich op wat zij zagen als een unieke bron dicht bij president Poetin. De Nederlandse inlichtingen kwamen zelfs terecht bij de Amerikaanse president Biden, die al maanden waarschuwde voor een invasie. Betrokkenen zeggen in de krant dat Nederland de kans om een oorlog te voorkomen heeft laten schieten. Ze denken dat het Rusland had kunnen afschrikken als Amerika en Europa hadden laten weten dat ze tot het uiterste wilden gaan. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het leger zegt dat 80 doelen zijn geraakt, waaronder luchtafweersystemen, radarstations en kleine boten van de Revolutionaire Garde. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Iran zegt dat het met een vernietigende reactie zal komen. In het centrum van New York zijn bouwvakkers begonnen met noodreparaties aan het flatgebouw dat deels dreigt in te storten. De reparaties zijn bedoeld om het gebouw op Manhattan te stabiliseren. In het gebouw, in enkele naastgelegen panden werden ontruimd en straten werden afgesloten. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen. Zeker 2 mensen raakten gewond en in verschillende wijken brak brand uit. Eerder op de avond werd ook Odessa aangevallen. Daar raakten 10 mensen gewond. Rusland voerde deze week ook al een zware aanval uit op Kiev. Daarbij vielen zeker 11 doden. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd. Het weer, eerst veel bewolking en plaatselijk wat motregen. Vanmiddag meer zon, vooral aan de westkust. Het wordt 23 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

Tellen Lefty op Studio Reden. Je hoorde Boston, daarvoor Kevin James met Glow. En daarmee openen we het eerste uurtje van deze ochtendshow op Studio Reden. Goedemorgen, mocht je net je ogen hebben opengedaan, het wordt een mooie dag vandaag. Absoluut, het zonnetje gaat schijnen en we gaan weer een warme periode tegemoet. Inderdaad, het hele weekend. Oeh, het wordt lekker warm. En mocht je trouwens toch naar Latem of naar Giesbeek gaan, daar hebben ze namelijk een feestje dit weekend. Daar wordt het ook heel warm. Dus hou er rekening mee.

tweede klas. Haver VWO, mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn

0: op studioreden.nl.
1: De eerste Trots op Dieren Award is zaterdag uitgereikt aan de familie Hennekes. De buurtschap van Dieren zette de familie in het zonnetje vanwege hun 36-jarige inzet voor de avondvierdaagse. Tijdens de bijeenkomst op het Marktplein was er ook een eerbetoon aan Albert Lentink. Daarnaast werd het vernieuwde uitzichtpunt bij de buurtbeuk op de Schapenberg geopend. De buurtschap van Dieren wil de Trots op Dieren Award voortaan jaarlijks uitreiken aan vrijwilligers die zich bijzonder inzetten voor het dorp.
0: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio.

Ja. Michael Jackson, helaas te vroeg overleden. Maar we draaien nog steeds hier op Studio Reden. Thriller hoorde je. Daarvoor Raven Lanie en Love Me Not. Het is bijna 6:30 geworden. Zometeen de hoogtepunten van het NOS Nieuws. Live voorgelezen vanuit Hilversum. Verkeersinformatie van de ANWB. Nu eerst James Blunt. Dit is Stay the Night.

0: Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Amerika heeft aanvallen uitgevoerd op Iran als reactie op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op schepen in de straat van Hormuz. Iran zegt dat het met een vernietigende reactie zal komen. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd. In New York zijn bouwvakkers begonnen met noodreparaties om het flatgebouw te stabiliseren dat deels dreigt in te storten. Gisteren ontdekten bouwvakkers verzakte vloeren en doorgebogen steunbalken. Het weer, eerst veel bewolking en plaatselijk wat motregen. Vanmiddag meer zon en dan wordt het 23 tot 26 graden.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Langzaamaan begint de spits op gang te komen in de regio. Het rijdt wat langzamer op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Veghel en Kerkdriel. 7 kilometer en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Mika en Grace Kelly. Daarvoor Ed Sheeran met Camera. En als je ook jouw favoriete plaat wil horen, dan kan dat. Stuur een mail naar studio@studiorede.nl of laat een berichtje achter via de app op je telefoon. Terug in de tijd met The Police en Every Breath You Take.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vandaag start met veel bewolking. In de loop van de dag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt ongeveer 24 graden bij een matige noordwestenwind. Vanaf donderdag wordt het zonnig zomerweer, met maxima tussen 26 en 30 graden. 'S Nachts koelt het af tot een graad of 15. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

Alison Moyet op Studio Reden. All Quiet Out en Secrets van Pink. Het kwam allemaal aan je voorbij. Zometeen Janet Jackson hier op Studio Reden. Tot die tijd, Sienna Spiro.

0: 106.9 FM. Dit is Studio Heden. 7 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De VS zegt dat de operatie een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz, zegt correspondent Rudy Bauma.
2: De VS die claimt allerlei militair materieel en 60 bootjes te hebben getroffen. Het is niet de eerste keer dat de VS dat sinds een staakt het vuren doet. Dat gebeurde eind juni ook al, maar ja, niet zo grootschalig als nu.
1: Het Iraanse leger zegt Amerikaanse militaire locaties in Bahrein en Kuwait te hebben bestookt als reactie op de aanvallen van de VS. De Nederlandse inlichtingendiensten dachten tot vlak voor de Russische inval in Oekraïne dat Poetin zo ver niet zou gaan. Volgens de Volkskrant hadden AIVD en MIVD een bron dicht bij de Russische president. De informatie bereikte ook de Amerikanen. Sommige betrokkenen spreken achteraf over een inlichtingenblunder. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft opnieuw iemand doodgeschoten. Het gebeurde gisteren in de stad Houston. Volgens de omstreden dienst was het slachtoffer een Mexicaanse man die illegaal in de Verenigde Staten was. Hij zou stoptekens hebben genegeerd. Dat is niet te verifiëren, er zijn geen beelden van het incident. ICE was vaker betrokken bij dodelijke incidenten. Begin dit jaar gebeurde dat nog in Minneapolis. Het Witte Huis probeerde toen twijfel te zaaien over de acties van ICE. Zwitserland is door naar de volgende ronde op het WK voetbal. De achtste finale tegen Colombia bleef vannacht in reguliere tijd en verlenging 0-0. Daarna nam Zwitserland de penalties beter, zag commentator Jeroen Geuter.
3: Vargas, de keeper, of Vargas, de penaltynemer. Het is Zwitserland dat zich plaatst voor de kwartfinale tijdens dit WK 2026.
1: En in die kwartfinale speelt Zwitserland tegen Argentinië. Het weer bewolkt en lokaal kan er wat motregen vallen. Vanmiddag op meer plekken zon. Het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is al wat drukker aan het worden op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Hintham en Waardenburg. 13 kilometer file. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Geniet

Sia met The Greatest. En daarvoor Miley Cyrus met End of the World. Goedemorgen. 7 uur geweest. Mooie tijd om op te staan. Het zonnetje gaat schijnen. Het wordt een mooie dag vandaag. En we draaien lekkere muziek voor je. Hier op Studio Reden. Zometeen het lokale nieuws. Tot die tijd, Cock Robin. The Promise You Made.

0: op studioreden.nl.
1: De 25e haringparty van Café Het Pintje in Velp heeft 12.500 euro opgebracht voor de Fabian Foundation. Ongeveer 150 gasten kwamen naar de jubileumeditie van het jaarlijkse evenement. Het geld werd ingezameld via een veiling. De Fabian Foundation is opgericht ter nagedachtenis aan Fabian uit Velp en organiseert bijzondere dagbelevingen voor jongvolwassenen met een zeldzame, levensbedreigende aandoening. Tijdens de veiling werden onder meer het eerste vaatje Hollandse Nieuwe, een diner en VIP-kaarten verkocht.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

Alex Warren en daarvoor natuurlijk Billie Eilish met Birds of a Feather. Goedemorgen, je luistert naar Studio Rede live vanuit Dieren op 106.9 en in Velp en omgeving op 107.2 in de FM. En natuurlijk ook via DAB Plus in heel Midden-Gelderland, behalve in Dieren, want door de postbank is het ontvangst daar een stukje minder. Dat is wel erg jammer. Maar als je de DAB radio gewoon instelt op Studio Rede en dan stilzet, dan is er geen probleem. Als je met de auto een beetje rondrijdt, kan het wat minder. Ja, helaas. We kunnen er

0: Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens de VS is het een reactie op aanvallen door Iran op schepen in de Straat van Hormuz. Iran bestookte vanochtend als vergelding Amerikaanse basis in Bahrein en Kuwait. De Nederlandse inlichtingendiensten dachten tot vlak voor de Russische inval in Oekraïne dat Poetin zo ver niet zou gaan. Volgens de Volkskrant hadden AIVD en MIVD een bron dicht bij de Russische president. Sommige betrokkenen spreken achteraf over een inlichtingenblunder. In Eindhoven is een flat gisteravond deels ontruimd nadat er zwaar vuurwerk was gevonden in een kelderbox. De eigenaar had er geen vergunning voor. Hij is aangehouden. Het weer eerst bewolkt, vanmiddag op meer plekken zon. Het wordt vandaag zo'n 25 graden.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Vanwege wegwerkzaamheden al vroeg drukte op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Hintham en Waardenburg. 13 kilometer en 30 minuten. Komt natuurlijk omdat er op de A27 wordt gewerkt en veel mensen rijden om. En op de A50 Arnhem-Os is het ook al vroeg aansluiten tussen Valburg en Ravenstein. 8 kilometer file en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ja, we leven het hier. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

12 studio reden. Walk On, daarvoor Shabuzi met Blink Twice. En Lucas Graham met You're Not There. Zometeen het weer met Jan van Gelderen. Tot die tijd, Kevin DeGroe. It's not over you.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vandaag start met veel bewolking. In de loop van de dag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt ongeveer 24 graden bij een matige noordwestenwind. Vanaf donderdag wordt het zonnig zomerweer, met maxima tussen 26 en 30 graden. 'S Nachts koelt het af tot een graad of 15. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

0: 8 uur.
1: Zit van der Linde met het NOS Journaal. Iran heeft vergeldingsaanvallen uitgevoerd na de Amerikaanse aanvallen van vannacht. Daarbij werden volgens de VS zo'n 80 doelen in Iran geraakt. Iran bestookte daarop Amerikaanse bases in Kuwait en Bahrein. Daar ging ook het luchtalarm af. In een straat in Asperen bij Leerdam is vannacht brand geweest door een gaslekkage. Het ging om de hoofdgasleiding. Zo'n 40 woningen zijn ontruimd, niemand raakte gewond. Het vuur was vanochtend vroeg pas geblust. In Ankara gaat vandaag de NAVO-top verder. De Amerikaanse president Trump zei gisteren nog eens dat hij Groenland wil innemen. De top staat dus onder hoogspanning, zegt correspondent Chris Ostendorf.
2: We zien hier in Ankara een boze, teleurgestelde, wrokkige Trump tegenover toch wel 31 andere NAVO-landen die alles uit de kast zullen halen om deze boze man toch maar weer te behagen. Niet omdat ze de president van de Verenigde Staten nog echt zien als een vriend, maar wel als een onmisbare militaire bondgenoot.
1: Regeringsleiders spreken onder meer over defensieuitgaven en versterking van de wapenindustrie. In Eindhoven is een flat gisteravond deels ontruimd nadat er zwaar vuurwerk was gevonden in een kelderbox. Het ging om professioneel vuurwerk waar de eigenaar van de ruimte geen vergunning voor had. De man van 29 is aangehouden. Veel boze Egyptenaren na de wedstrijd tegen Argentinië op het WK voetbal gisteravond. Egypte vond dat de VAR op de hand van Argentinië was, omdat hij een Argentijnse goal niet afkeurde na een vermeende overtreding, zegt verslaggever Suze van Kleef.
3: Wat die Egyptenaren natuurlijk extra woedend maakte is dat zij eerder in de tweede helft een doelpunt afgekeurd zagen na ingrijpen van die videoscheidsrechter die wel overtreding had geconstateerd voor dat doelpunt. Dus ja, ik snap het ook wel, de boosheid. Het leek ook weinig consequent dit.
1: Egypte stond tot de 80ste minuut met 2-0 voor, maar verloor alsnog met 3-2 en is dus uitgeschakeld. Het weer, eerst veel bewolking, plaatselijk wat motregen. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. De temperaturen lopen uiteen van 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer, maar op de meeste plekken valt het gelukkig wel mee met de spits. Op de A1 richting Apeldoorn is een kapotte vrachtwagen stil komen te staan bij Barneveld. Vanaf Amersfoort een file van 15 minuten. En verder de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg. 11 kilometer en 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Domino David, The First Time, daarvoor BTS met Dynamite. En daarmee zeggen we goedemorgen en welkom in deel 3 van deze ochtendshow op Studio Reden. Met nu op je radio de Sugar Babes. En natuurlijk Ugly.

0: lezen op studioreden.nl.
1: De eerste Trots op Dieren Award is zaterdag uitgereikt aan de familie Hennekes. De buurtschap van Dieren zette de familie in het zonnetje vanwege hun 36-jarige inzet voor de avondvierdaagse. Tijdens de bijeenkomst op het Marktplein was er ook een eerbetoon aan Albert Lentink. Daarnaast werd het vernieuwde uitzichtpunt bij de buurtbeuk op de Schapenberg geopend. De buurtschap van Dieren wil de Trots op Dieren Award voortaan jaarlijks uitreiken aan vrijwilligers die zich bijzonder inzetten voor het dorp.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

Quad en I'll Be Waiting, daarvoor Max en Andy Grammer en The Thing I Love op Studio Reden. Wil je trouwens het laatste nieuws ontvangen dagelijks in je mailbox, dan kan dat, het lokale nieuws. Dan moet je even surfen van onze website studioreden.nl en dan kan je lid worden van onze mailinglist. En dan ontvang je dagelijks de hoogtepunten van het lokale nieuws uit de gemeente Reden en Roosendaal. En wil je zelf actief iets doen, dan zou ik zeggen download gewoon even de app op je telefoon van Studio Reden. En dan houden we je daarmee op de hoogte. En ja, voor de mensen die gewoon simpel achter hun computer zitten, surf een keer naar de website studioreden.nl of blijf gewoon luisteren naar Studio Reden op deze radiozender. En daarmee houden we je ook op de hoogte. Kortom, op alle manieren, zelfs via de televisie. Ja, was ik eigenlijk helemaal te vertellen. Ja, nee.

0: de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Iran heeft vergeldingsaanvallen uitgevoerd na de Amerikaanse aanvallen van vannacht. Daarbij werden volgens de VS zo'n 80 doelen in Iran geraakt. Iran bestookte daarop Amerikaanse bases in Kuwait en Bahrein. De omstreden immigratiedienst ICE is opnieuw betrokken bij een dodelijk schietincident. In Houston kwam een Mexicaanse man om het leven. De dienst beroept zich op zelfverdediging, maar dat is niet te verifiëren. In een straat in Asperen bij Leerdam is vannacht brand geweest door een gaslekkage. Het ging om de hoofdgasleiding. Zo'n 40 woningen zijn ontruimd. Niemand raakte gewond. Het weer, eerst veel bewolking. Vanmiddag breekt de zon door en wordt het 21 tot 25 graden.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Helaas is het drukker aan het worden op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Bij Barneveld een kapotte vrachtwagen. Twee rijstroken zijn er dicht en het kan daar wel even gaan duren. De vertraging is 50 minuten. Verkeer van Utrecht naar Apeldoorn kan beter omrijden via Arnhem over de A12 en de A50. Verder ook andere files nog, waaronder de A2 naar Utrecht vanuit Den Bosch tussen Rosmalen en Waardenburg 20 minuten. En op de A50 naar Os ook file tussen Valburg en Ravenstein. Ongeveer 8 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Beyoncé en Single Ladies. Daarvoor Anotwer samen met Ultra en Talk to You. En we hadden ook nog de hoofdpunten van het NOS nieuws. Jazeker, vanuit Hilversum samen met wat verkeersinformatie van de ANWB. Het zit er alweer bijna op, zeg. Het laatste half uurtje is ingegaan. Daarom een leuke plaat uit de jaren 80. Je kent hem vast en zeker. L The Bards, oftewel The Bards. Dit is The Rhythm of the Night op Studio Reden.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vandaag start met veel bewolking. In de loop van de dag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt ongeveer 24 graden bij een matige noordwestenwind. Vanaf donderdag wordt het zonnig zomerweer, met maxima tussen 26 en 30 graden. 'S Nachts koelt het af tot een graad of 15. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

Sander en Next to Me. Daarvoor het weer met Jan van Gelderen. En natuurlijk Olivia Dean kwam een handje voorbij met So Easy. En daarmee komt een einde aan deze ochtendshow voor vandaag. De woensdag, de 8e juli. Het zit erop voor vandaag. Straks om 12 uur, dan zit hier Richard Klopper. Wat zit er in het broodtrommeltje? Je hoort het tussen 12 en 1. En vanmiddag tussen 4 en 7, Daniel Selem Blokker. De man met de dubbele achternaam. Hij presenteert Spitsuur tussen 4 en 7. En houdt je op de hoogte wat betreft het laatste nieuws, weer en verkeer. Wat mij betreft, doe het rustig aan. Ook in het weekend, want het gaat heel warm worden. Let op mijn woorden. Ik spreek je maandag weer. Ik laat je achter met de Pasadena's. Dit is Tribute. Ik zeg fijne dag en tot de volgende keer. Dag.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie gaat Tata Steel strafrechtelijk vervolgen. Het staalbedrijf wordt door justitie onder meer verdacht van het opzettelijk uitstoten van gevaarlijke stoffen, zegt economieredacteur Roland Muller.
1: Daarnaast zeggen zij, Tata die neemt te weinig verantwoordelijkheid voor het onderhouden van de fabriek, waardoor er ook meer van die uitstoot kan plaatsvinden. Ze behandelen ook met onjuiste vergunningen bij tijd en wijlen en bepaalde incidenten, bijvoorbeeld met hele grote rookpluimen, die worden niet tijdig gemeld.
0: Tata kreeg hier eerder al boetes voor, maar na een massa-aangifte door 800 omwonenden ziet justitie zich nu genoodzaakt meer te doen. NAVO-chef Mark Rutte zegt dat Amerika alle recht heeft om aan te vallen als Iran het staakt het vuren schendt. Hij noemt de voor aanvang van de NAVO-top in Ankara de aanvallen van vannacht absoluut noodzakelijk. De Amerikaanse acties waren een reactie op aanvallen van Iran op commerciële schepen in de Straat van Hormuz. De AIVD en MIVD waren lang overtuigd dat Rusland Oekraïne waarschijnlijk niet zou binnenvallen, dat schrijft de Volkskrant. De inlichtingendiensten hadden een bron binnen de Russische regering, maar die was niet op de hoogte van Poetins plannen, zegt deze journalist.
2: Hij wilde dat het een verrassingsaanval zou zijn en had de voorbereiding gedaan met misschien 5-10 vertrouwelingen. Dus de AIVD en de MIVD hadden een fantastische bron, maar dat was een bron die niet de goede informatie leverde, omdat dat niet tot die kleine club vertrouwelingen hoorde.
0: De Amerikanen en de Britten waarschuwden in die tijd al maanden voor een Russische invasie. In een straat in Asperen bij Leerdam is vannacht brand geweest door een gaslekkage. Het ging om de hoofdgasleiding. Zo'n 40 woningen zijn ontruimd, niemand raakte gewond. Het vuur was vanochtend vroeg pas geblust. Het weer, eerst veel bewolking en plaatselijk wat motregen. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Temperaturen lopen uiteen van 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen ook wolken en zon, dan iets warmer met maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De file met de meeste vertraging is helaas in de regio te vinden. De A1 richting Apeldoorn vanuit Amsterdam, tussen Amersfoort en Barneveld. 5 kilometer en 50 minuten extra. Er staat een kapotte vrachtwagen. Hij heeft last van problemen met de remmen en met zijn banden. Er zijn 2 rijstroken dicht. Je kunt het beste omrijden via Arnhem over de A12 en de A50. Verder hier en daar nog wat andere files. Zo ook op de A2 naar Utrecht toe, tussen Rosmalen en Kerkdriel. 3 kilometer en 10 minuten. En op de A2 naar Utrecht tussen Zaltbommel en knooppunt Everdingen. Ongeveer 20 minuten langzaam rijden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie gaat Tata Steel strafrechtelijk vervolgen. Volgens justitie stoot het bedrijf opzettelijk stoffen uit die gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Eerder kreeg Tata al boetes. NAVO-chef Mark Rutte zegt dat Amerika alle recht heeft om aan te vallen als Iran het staakt het vuren schendt. Hij noemde voor aanvang van de NAVO-top in Ankara de aanvallen van vannacht absoluut noodzakelijk. De Britse politicus Nigel Farage staat er alleen voor in de herverkiezing om zijn parlementszetel. Andere partijen spreken van nepverkiezingen. Farage wil een nieuw mandaat van zijn kiezers om ophef rond zijn financiën te smoren. Het weer vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het wordt 21 tot 26 graden.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staan nog meerdere files in de regio. Onder meer de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg. 10 kilometer en 20 minuten. En ook langs de A50 Arnhem-Oss tussen Valburg en Ravenstein. Daar heb je ook een file van 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: our holes, but we carry on.
1: Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vandaag start met veel bewolking. In de loop van de dag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt ongeveer 24 graden bij een matige noordwestenwind. Vanaf donderdag wordt het zonnig zomerweer, met maxima tussen 26 en 30 graden. 's Nachts koelt het af tot een graad of 15. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
2: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

0: Studio Reden. 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. 10 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. In het Gelderse Valburg is een trein gebotst met een taxi. De auto reed over een onbewaakte overgang, meldt ProRail. En de trein kon niet meer op tijd remmen. Omroep Gelderland meldt dat de taxi zwaar beschadigd is. Volgens de politie zijn er meerdere mensen gewond geraakt. Over de aard van de verwondingen is niets bekendgemaakt. Door de aanrijding reden er geen treinen tussen Arnhem en Tiel. Russische aanvallen op Oekraïne hebben vannacht aan zeker 3 mensen het leven gekost. In Kiev kwamen een vrouw om het leven en elders in het land vielen nog 2 doden. Op meerdere plaatsen brak brand uit door inslagen van ballistische raketten. Oekraïne zegt dat het 9 Russische tankers heeft aangevallen in de zee van Azov bij de Krim. De omstreden immigratiedienst ICE is opnieuw betrokken bij een dodelijk schietincident. In Houston kwam een Mexicaan om het leven. De dienst beroept zich op zelfverdediging, maar dat is niet te verifiëren. Voor de kust van Pakistan wordt gezocht naar een vrachtvliegtuig met 5 bemanningsleden aan boord. De Boeing 737 van de Pakistanse maatschappij K2 Airways was onderweg vanuit de Verenigde Arabische Emiraten naar Karachi toen hij van de radar verdween. Volgens de Pakistanse luchtvaartautoriteit meldde de bemanning vlak daarvoor een probleem met de navigatie. Britse politici willen niet meedoen aan de verkiezingen voor de vrijgekomen parlementszetel van Nigel Farage. Hij gaf gisteren zijn zetel op vanwege een onderzoek naar een verzwegen miljoenendonatie. De rechtspopulistische Farage ontkent alles en wil een nieuw mandaat van zijn kiezers om de ophef te smoren. Andere politici willen niet meedoen aan wat ze een circus noemen of nepverkiezingen. Als Farage terugkeert in het parlement, gaat het onderzoek naar zijn financiën alsnog door. Het weer bewolkt en plaatselijk wat motregen. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. De temperatuur loopt op van 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen ook wolken en zon en dan wordt het iets warmer met maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. In de regio zijn nog meerdere noemenswaardige files te vinden. Allereerst de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Empel en Geldermalsen. 17 kilometer en 3 kwartier extra. Er is 1 rijstrook dicht vanwege bergingswerkzaamheden. En het is al vroeg druk op de A12 voor de Duitse grenscontrole. Vanaf Zevenaar, 5 kilometer en 15 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB.
2: In de regio Gelderland staan files op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Voor de grens is de vertraging 10 minuten. N50 Emmeloord richting Zwolle verknopt Attemerbroek 5 minuten vertraging.
1: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smartspeaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 11 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Volgens de Amerikaanse president Trump is het staakt het vuren tussen Iran en de VS verleden tijd. Op de NAVO-top in Ankara zei hij dat het tijdverspilling is om met ze te onderhandelen. Trump noemde de Iraniërs een stelletje leugenaars en incompetent. Vorige maand tekenden Iran en de VS een verklaring om uiteindelijk via onderhandelingen tot een vredesovereenkomst te komen. Kinderen tot 12 jaar mogen vanaf volgend jaar gratis met het openbaar vervoer. Het gaat dan om bussen, trams en metro's, mits ze onder begeleiding van een volwassene reizen. In de trein mochten kinderen al gratis mee. Volgens de overheden die het regionale vervoer aansturen, wordt het OV zo toegankelijker voor gezinnen. En ook zou het een investering zijn in de toekomst als kinderen al jong vertrouwd raken met het OV. De landelijke korting voor mensen vanaf 65 jaar in bus, tram en metro verdwijnt vanaf komend jaar. Tata Steel noemt het besluit van het Openbaar Ministerie om het staalconcern strafrechtelijk te vervolgen in de kern onterecht. Het bedrijf zegt dat het al veel maatregelen heeft genomen om de uitstoot van gevaarlijke stoffen terug te dringen. Volgens justitie stoot het bedrijf in IJmuiden opzettelijke stoffen uit die een gezondheidsrisico vormen voor omwonenden. Advocaat Benedict Fiek, die namens een grote groep belanghebbenden een massaclaim indiende, reageert blij. Ze noemt het besluit van het OM een ongelooflijk belangrijk signaal richting vervuilers. Voetballer Daley Blind gaat weer voor Ajax voetballen. De 36-jarige Blind tekent in Amsterdam voor één seizoen. Hij begon zijn carrière in 2008 ook in Amsterdam en speelde met enkele onderbrekingen bij onder meer Manchester United jarenlang voor Ajax. De laatste 3 jaar speelde Blind in Spanje bij Girona. Daar komt ook de nieuwe trainer van Ajax, Michel, vandaan. Het weer bewolkt en plaatselijk wat motregen. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. De temperatuur loopt uiteen van 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen ook wolken en zon en dan iets warmer met maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Gelderland staan files op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Afrit Geldermals en Zaltbommel is de vertraging een kwartier. A12 Arnhem richting Duitse grens, voor de grens 10 minuten. N50 Emmeloord richting Zwolle, voor knooppunt Attenbroek 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Gelderland staan files op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Knoopend Empel en Waardenburg is de vertraging 10 minuten. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel een kwartier vertraging door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. Op de A12 Arnhem richting Duitse grens is ook een ongeluk gebeurd. Tussen Knoopend Velperbroek en Duiven is het oponthoud 20 minuten. 3 rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 12 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Volgens de Amerikaanse president Trump is het staakt het vuren tussen Iran en de VS verleden tijd. Op de NAVO-top in Ankara zei hij dat het tijdverspilling is om met ze te onderhandelen. Trump noemde de Iraniërs een stelletje leugenaars en incompetent. Het Amerikaanse leger voerde vannacht tientallen aanvallen uit op Iran als reactie op Iraanse aanvallen op commerciële schepen in de straat van Hormuz. Vorige maand tekenden Iran en de VS nog een verklaring om uiteindelijk via onderhandelingen tot een vredesovereenkomst te komen. De dodelijke brand in een flat in Antwerpen vorige week is veroorzaakt door een kapotte waterleiding. Van opzet was geen sprake, meldt het Belgische OM. De koperen waterleiding werd beschadigd bij het ophangen van een nieuwe elektriciteitskast. Daardoor kwam water terecht in de stroomtoevoer van de appartementen, ontstond kortsluiting en vervolgens brand. Bij de brand kwamen 5 vrouwen om het leven. 4 oudere bewoonsters en een vrouw van 54 die op bezoek was bij haar moeder. Het Openbaar Ministerie start een strafrechtelijk onderzoek naar plasticfabrikant Sabic wegens het lozen van schadelijke stoffen met PFAS zonder vergunning. De fabrikant in Bergen-op-Zoom zou illegaal schadelijk afvalwater in de Westerschelde en de haven van de stad hebben geloosd. Het OM startte met het onderzoek na een gezamenlijke aangifte van 4 stichtingen. Volgens het OM zijn er voldoende aanknopingspunten, al verwacht het wel dat het onderzoek lang gaat duren. In het Gelderse Valburg is een trein gebotst met een taxi voor leerlingenvervoer. De auto reed over een onbewaakte overgang en de trein kon niet meer op tijd remmen. De politie meldde eerder dat er meerdere gewonden waren, maar komt daar nu op terug. Hoewel de auto zwaar beschadigd raakte, bleven de chauffeur en 2 kinderen op de achterbank ongedeerd, zegt het taxibedrijf tegen Omroep Gelderland. De politie en ProRail doen nog onderzoek naar de botsing. Het weer veel bewolking, maar vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het wordt 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. Het wordt dan maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch staat bij Zaltbommel een file van 8 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En op de A12 Utrecht-Duitse grens tussen Arnhem en Duiven een half uur vertraging door een ongeluk. Er zijn er 3 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Een hele goede middag en welkom bij een nieuwe aflevering van het Lunchpakket. Het is woensdagmiddag, halverwege je werkweek en we gaan richting de zomervakantie, mensen. Nog eventjes door die zure appel heen bijten. Dit was Sommelier, Dark Before the Dawn. Daarvoor was het Maroon 5. Girls Like You, die stonden allemaal klaar in het broodtrommeltje. En die sprongen er vandaag als eerste uit. Straks Sarah onderweg naar deze van James Blunt. Dit is Wise Man.

0: studioreden.nl.
1: De 25e haringparty van Café Het Pintje in Velp heeft 12.500 euro opgebracht voor de Fabian Foundation. Ongeveer 150 gasten kwamen naar de jubileumeditie van het jaarlijkse evenement. Het geld werd ingezameld via een veiling. De Fabian Foundation is opgericht ter nagedachtenis aan Fabian uit Velp en organiseert bijzondere dagbelevingen voor jongvolwassenen met een zeldzame, levensbedreigende aandoening. Tijdens de veiling werden onder meer het eerste vaatje Hollandse Nieuwe, een diner en VIP-kaarten verkocht.
0: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Rheden.

Dat was vroeger, dat is niet meer. Hè? Hij is tegenwoordig getrouwd, hij gedraagt zich heel netjes. Damiano David, Born With A Broken Heart. Daarvoor was het Sarah, Best Friend. En daarvoor James Blunt, Wise Man. En die Wise Man die zegt dat het team van Levenus op studie reden in het lunchpakket. Onderweg de Chainsmokers naar Aretha.

0: woensdagmiddag op studiereden. De kettingrokers waren te gast, dus we hebben even alles opengezet. Ja, want als die gasten voorbij komen, staat het helemaal vol met roken. Dit was Family. Het is bijna 12:30. Straks de hoofdwetten van de nieuws. Verkeersinformatie. We gaan eerst even lekker op een knopje drukken.
1: Weet u dat zeker?

0: laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Volgens de Amerikaanse president Trump is het staakt het vuren tussen Iran en de VS verleden tijd. Op de NAVO-top in Ankara noemde hij de Iraniërs een stel incompetente leugenaren. De dodelijke brand in een flat in Antwerpen vorige week is veroorzaakt door een kapotte waterleiding die kortsluiting veroorzaakte. Van opzet was geen sprake, zegt het Belgische OM. Het Openbaar Ministerie start een strafrechtelijk onderzoek naar plasticfabrikant Sabic uit Bergen-op-Zoom. Wegens het lozen van schadelijke stoffen met PFAS zonder vergunning. En dat zou onder meer zijn gebeurd in de Westerschelde. Het weer vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het wordt 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Utrecht-Duitse grens staat tussen Arnhem-Noord en Zevenaar 8 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Pammetjes vandaag, lekker belegd in het lunchpakket op Studio. Dit is toch wel bijzonder fijn, hè? Een Absolute Classics waar je oren van klapperen. Style Council, oftewel Paul Weller en zijn mannen Shout to the Top. In het Nederlands schreeuwen naar de top doen we meestal bij het werkoverleg hier. In het Duits is die nog leuker. Aus Vola Keile Schreien. Ja, die vond ik wel weer erg leuk. Straks weer met Jan de kantine knallen. We gaan eerst luisteren naar Jason Mraz. Allemaal je bij.

Je geeft toch een klein beetje van je identiteit af. Dit liedje van Jason Mraz, I'm Yours. Het jaar was, ik meen, 2008. Was het een bescheiden top 10 hit? Nee, het was een dikke top 10 hit in Nederland voor deze beste Jason Mraz. Het is ook een mooi bruggetje, want hij zit er klaar voor. Jan van Gelder, je hoort hem zo meteen. Naar Marl Smit.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Er zijn wolkenvelden, maar vanuit het westen en zuiden breekt vanmiddag geleidelijk de zon door. Het is over het algemeen droog en het is 23 graden. Daarbij waait een meest matige noordwestenwind. Vanaf morgen wordt het zonnig zomerweer met maxima tussen 26 en 30 graden. Tijdens de nachten koelt het af tot een graad of 15. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

0: Sandy-liedjes waar jij misschien wel mee bent opgegroeid. Het jaar was 1976. Candy Staten. Och, wat is het toch lekker, zo'n vergeten liedje. Hè? Young Hearts Run Free. Ik zei 1976.
1: Attentie, attentie.
2: Oh. En dan nu.
1: De kantineknaller.
0: Dat was het jaar van de grote bosbrand. Dat was gisteren 50 jaar geleden. Ontstond op het Roosendaalse veld, de hoogte van het Toilet. En de rest is geschiedenis. Het is nu tijd voor...
1: De... Kantineknaller.
0: En daarmee gaan we de kantine ook weer op slot gooien voor deze woensdagmiddag. Om 4 uur Daniel met Spitsuur en wij sluiten af met Tracy Ullman. Ik wens je een fijne woensdagmiddag.

0: uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. De dodelijke brand in een flat in Antwerpen vorige week is veroorzaakt door een kapotte waterleiding. Van opzet was geen sprake, meldt het Belgische OM. De koperen waterleiding werd beschadigd bij het ophangen van een nieuwe elektriciteitskast. Daardoor kwam water terecht in de stroomtoevoer van de appartementen, ontstond kortsluiting en vervolgens brand. Bij de brand kwamen 5 vrouwen om het leven. 4 oudere bewoonsters en een vrouw van 54 die op bezoek was bij haar moeder. Een enorme afvalberg in Indonesië staat al ruim 8 dagen in brand. Het gaat om een vuilstortplaats aan de rand van de hoofdstad Jakarta. Het vuur heeft zich over meer dan 15 hectare verspreid. De brandweer heeft helikopters, bulldozers en wagens ingezet, maar het lukt niet om het vuur onder controle te krijgen. Volgens de Amerikaanse president Trump is het staakt het vuren tussen Iran en de VS verleden tijd. Op de NAVO-top in Ankara zei hij dat het tijdsverspilling is om met ze te onderhandelen. Trump noemde de Iraniërs een stelletje leugenaars en incompetent. Het Amerikaanse leger voerde vannacht tientallen aanvallen uit op Iran als reactie op Iraanse aanvallen op commerciële schepen in de straat van Hormuz. Iran heeft vannacht op zijn beurt weer gereageerd door Amerikaanse militaire bases in Kuwait en Bahrein aan te vallen. Voetballer Daley Blind gaat weer voor Ajax spelen. De 36-jarige Blind tekent in Amsterdam voor 1 seizoen. Hij begon zijn carrière ook in 2008 in Amsterdam en speelde met enkele onderbrekingen bij onder meer Manchester United jarenlang voor Ajax. De laatste 3 jaar speelde Blind in Spanje bij Girona. En daar komt ook de nieuwe trainer van Ajax, Michel, vandaan. Het weer veel bewolking. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het wordt 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. Het wordt dan maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 van Arnhem naar de Duitse grens staat tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is ruim 10 minuten. En op de A15 Nijmegen-Gorkum bij Leerdam ook 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Yeah.

0: laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Grenscontrole veroorzaakt file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Tussen Duiven en de Duitse grens is de vertraging 20 minuten. En op de A50 Arnhem-Os bij Renkum ook 10 minuten op onthoud. Er ligt daar het een en ander op de weg. De rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smartspeaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. De gemeente IJsselstein had zorgvuldiger te werk moeten gaan bij het voorbereiden van een noodopvang voor vluchtelingen. Dat schrijft de burgemeester aan de gemeenteraad. Vanaf begin deze maand verblijven er 150 statushouders op het terrein van een voetbalvereniging. Volgens de gemeente had de club eerder betrokken moeten worden bij de plannen. Het besluit leidde tot veel onrust. Begin mei bekogelden relschoppers de politie met vuurwerk en werd de gevel van het gemeentehuis en het naastgelegen theater vernield. De asielvergunningen van twee Iraanse gezinnen is terecht ingetrokken, oordeelt de Raad van State. De minister kwam er een paar jaar geleden achter dat ze valse verklaringen hadden afgelegd om meer kans te maken op asiel. Volgens de hoogste rechter mocht de minister de vergunning intrekken, maar moet hij nu alsnog kijken of de gezinnen in aanmerking komen voor asiel. De Iraniërs hadden hun valse verklaring gekocht van een juridisch adviseur die inmiddels is veroordeeld voor mensensmokkel. De gemeente Nijmegen wil dat mensen zich meer bewust worden van de gevaren van zwemmen in de rivier. De afgelopen tijd zijn meerdere mensen verdronken in de Waal. Met borden, een spandoek en aandacht op sociale media moeten mensen bewust worden van de gevaren. Nijmegen kijkt nog wat het kan doen tegen mensen die van een brug in het water springen. Daarbij kwam vorige maand nog iemand om het leven. De Cultuurfondsprijs 2026 gaat naar Poetry International, werd in het programma Spraakmakers bekendgemaakt. De jury noemt de Rotterdamse organisatie juist in deze tijd van grote waarde. Poetry International bestaat al meer dan 50 jaar en is onder meer bekend van het jaarlijkse internationale poëziefestival in Rotterdam. Ook organiseert het projecten op scholen, podia en in de openbare ruimte. Aan de prijs is een bedrag van 100.000 euro verbonden. Het weer bewolkt, maar later vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het wordt 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. En dan wordt het maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat tussen Duiven en de Duitse grens 8 kilometer file. De vertraging is een kwartier. En op de A15 Nijmegen-Gorkum bij Arkel ook 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat bij knooppunt Del 8 kilometer file. De vertraging is een kwartier. En op de A12 en een Duitse grens bij de Duitse grens ook een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij een aanval op een middelbare school in Schongau in Beieren zijn verschillende mensen gewond geraakt. Of het om een schietincident gaat of een steekpartij is nog onduidelijk. Volgens de Duitse krant Bild zijn er 4 zwaar gewonden. De autoriteiten melden nog geen precieze aantallen. En het is ook nog onduidelijk of het om een leerlingen of docenten gaat. De politie heeft 1 verdachte aangehouden. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA, heeft vrijdag ruim 277.000 vapes met zoete smaakjes in beslag genomen in de omgeving van Rotterdam. Eerder in dezelfde week namen inspecteurs op 2 andere plekken in het land in totaal 150.000 doosjes snus, oftewel nicotinezakjes, in beslag. Vapes met zoete smaakjes zijn in Nederland verboden, net als nicotinezakjes die gebruikers tussen hun lip- en tandvlees plaatsen. Alle producten worden vernietigd. De NVWA verhaalt de kosten daarvan op de eigenaren. Een arts in Duitsland die 15 patiënten vermoordde heeft levenslang gekregen. Als palliatieve arts diende hij de patiënten verdovingsmiddelen en spierverslappers toe, zodat het hart ermee ophield. Dat deed hij tussen 2021 en 2024. Hij behandelde veel patiënten in hun eigen huis. Hij rapporteerde dan een natuurlijke dood. In sommige gevallen stak hij de appartementen van de slachtoffers in brand om bewijs te verdoezelen. Vermoedelijk heeft de arts nog veel meer slachtoffers gemaakt. De asielvergunningen van 2 Iraanse gezinnen is terecht ingetrokken, oordeelt de Raad van State. De minister kwam er jaren geleden achter dat ze valse verklaringen hadden afgelegd om meer kans te maken op asiel. Volgens de hoogste rechter mocht de minister de vergunning intrekken, maar moet hij ook kijken of de gezinnen alsnog in aanmerking komen voor asiel. Het weer: later vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het wordt 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. Het wordt dan maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

Clemens Peters met het NOS-journaal. President Trump heeft aan Oekraïne beloofd dat het land zelf Patriot-raketten mag maken. Maar op welke termijn de VS die licentie gaat verlenen is nog niet duidelijk. Trump en de Oekraïnse president Zelensky spraken met elkaar op de NAVO-top in Ankara. Oekraïne is in oorlog tegen Rusland sterk afhankelijk van de Amerikaanse onderscheppingsraketten. Maar sinds Trump president is, levert de VS geen wapens meer direct aan Oekraïne. Dat gebeurt nu meestal via andere NAVO-landen. Europarlementariërs dringen aan op een onderzoek naar de rol van FIFA-voorzitter Infantino om de schorsing van de Amerikaanse aanvaller Balogun ongedaan te maken. Ze willen ook dat duidelijk wordt in hoeverre de Amerikaanse president Trump zich ermee heeft bemoeid. De parlementsleden gaan er niet over, maar sporen de nationale voetbalbonden in Europa aan om druk uit te oefenen op de disciplinaire commissie van de FIFA die zo'n onderzoek zou moeten doen. Bij een aanval op een middelbare school in Schongau in Beieren zijn twee meisjes zwaar gewond geraakt. Mogelijk zijn er nog meer gewonden. Of het om een schietincident gaat of een steekpartij is nog onduidelijk. De politie heeft een verdachte van 16 aangehouden. Over zijn motief is nog niets bekend. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA, heeft vrijdag ruim 277.000 vapes met zoete smaakjes in beslag genomen in de buurt van Rotterdam. Eerder in dezelfde week namen inspecteurs op twee andere plekken in het land in totaal 150.000 doosjes snus, oftewel nicotinezakjes, in beslag. Vapes met zoete smaakjes zijn in Nederland verboden, net als de nicotinezakjes die gebruikers tussen hun lip- en tandvlees plaatsen. Als alle producten worden vernietigd en de NVWA verhaalt de kosten daarvan op de eigenaren. Het weer: aan het eind van de middag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het is 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. Het wordt dan maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: lezen op studioreden.nl.
1: De fietspaden op het Roosendaalse veld blijven voorlopig behouden. Dat blijkt uit antwoorden van de gemeente Reden en Roosendaal. Eerder leek het erop dat de paden zouden verdwijnen door het masterplan Veluwezoom. Maar daar is nu geen sprake van. De gemeente Roosendaal, eigenaar van de fietspaden, heeft geen besluit genomen om ze te verwijderen. Ook een opknapbeurt zit er niet in, vanwege een gebrek aan geld. De belangengroep Roosendaalse Veld wil binnenkort met beide gemeenten in gesprek.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

Martin Garrix en Ed Sheeran. We gaan nu naar de flits uit het verleden. Ja, als ik zeg 8 juli 1947 en ik zeg Roswell, dan gaat er vast een belletje rinkelen. Of niet? Ik hou niet langer in spanning. Roswell.

weerballon gaat. Maar tientallen jaren later verklaarden getuigen dat het helemaal niet om een weerballon ging. Er gaan zelfs verhalen dat er in het neergestorte ding lichamen lagen. En daar komen die beroemde beelden vandaan van die autopsie op dat buitenaardse wezen, wat je dan zo ziet liggen. Er zijn discussies of dat echt is of niet. Maar het feit is wel dat in die omgeving, Area 51 heet dat tegenwoordig, dat er toch wel allerlei dingen gebeuren die de mensheid niet mag weten. Zo lijkt het tenminste. En er zijn ook allerlei films over gemaakt. Er zijn op YouTube zijn er vloggers geweest die hebben geprobeerd om erbij te komen. Het valt allemaal niet mee, maar geheimzinnig is het wel. Het houdt ons heel lang bezig.

Machine op Studio Reden. Zometeen headlines en verkeersinfo van 4:30. Jawel hoor. En we gaan eerst naar Kylie Minogue uit Australië. Hier is zij met Can't Get You Out of My Head. Daar heb ik ook wel eens last van als ik bepaalde mensen denk.

0: Schongau in Beieren zijn twee meisjes zwaar gewond geraakt. Een jongen van 16 is aangehouden. Een Duitse arts die 15 patiënten vermoordde, heeft levenslang gekregen. De man deed dat zogenaamd om de mensen verder lijden te besparen. Het weer, morgen veel zon, behalve in het noorden. Het wordt dan maximaal 28 graden.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in Gelderland is het alweer hartstikke druk op de weg. 160 kilometer file in totaal. De meeste vertraging zien we op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Bij Waardenburg staat een auto met pech. De vertraging is bijna een half uur. En de A50 Arnhem richting Os voor Ravenstein 11 kilometer met 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Studio Rede vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studiorede.nl.

En dat was natuurlijk Damiano David en The First Time hier op Studio Reden. Ja, en dan hebben we zometeen toch een heerlijke plaat voor je. Ik word er heel erg vrolijk van. In 1988 is er nog een remix van gemaakt. Maar die plaat, die hoor je zometeen. Ik hou je nog even in spanning wat dat zal zijn. En ik wil jullie eerst even vragen of jullie al volgers zijn bij onze socials. Want dat kan nog steeds. We zijn altijd op zoek naar volgers. Hoe meer, hoe beter. Want hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Dus ik zou zeggen, kijk eens op Facebook, X en Instagram. Like ons en volg ons daar. En wees altijd en overal.

0: laatste nieuws uit jouw regio. En stuur ook zelf jouw berichten. Reageer op de nieuwsberichten die je ziet staan. Wat je vindt van de actualiteit in de regio. En doe dat vooral. Je bent welkom.
1: Dit is Spitsuur. Dit is Spitsuur.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Er zijn wolkenvelden, maar vanuit het westen en zuiden breekt vanmiddag geleidelijk de zon door. Het is over het algemeen droog en het is 23 graden. Daarbij waait een meest matige noordwestenwind. Vanaf morgen wordt het zonnig zomerweer met maxima tussen 26 en 30 graden. Tijdens de nachten koelt het af tot een graad of 15. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

0: 5 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. President Trump zegt dat zijn land zware aanvallen op Iran zal uitvoeren. We gaan ze vanavond hard raken, zei hij op de NAVO-top in Ankara. Afgelopen nacht waren er over en weer ook al aanvallen tussen Amerika en Iran. Over Oekraïne zei Trump dat hij het land toestemming wil geven om zelf Patriot luchtafweerraketten te maken. Er zou dan een fabriek in Oekraïne moeten komen. De ondernemingsraad van Tata Steel maakt zich zorgen over de toekomst van het bedrijf vanwege de vervolging door het OM. Justitie gaat het staalbedrijf vervolgen omdat de Tata ervan verdenkt dat het opzettelijk stoffen uitstoot die gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. OR-voorzitter Groos spreekt van een behoorlijke klap en zegt dat het bedrijf volop bezig is met vergroenen. Ze zegt dat er al veel onzekerheid is bij de werknemers na de reorganisatie van vorig jaar, waarbij 160 banen verdwenen. Bij de coronaverhoren heeft oud-staatssecretaris Mona Keizer gezegd dat de maatregelen in de coronacrisis onbegrijpelijk waren. Ze vindt dat er vooral is gekeken naar wat er niet mocht en te weinig naar hoe het wel kon. Keizer werd in 2021 ontslagen als staatssecretaris omdat ze openlijk twijfelde over de maatregelen. Het kabinet hoort met één mond te spreken. Zelf zegt ze dat ze steeds kritischer werd op de maatregelen die volgens haar door een klein clubje mannen werd genomen. Keizer noemde de coronaperiode een vreselijke tijd en vindt dat er door de maatregelen te veel polarisatie was. Op een middelbare school in Duitsland zijn twee meisjes zwaar gewond geraakt. De politie heeft een verdachte van 16 aangehouden. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken zei tegen Duitse media dat de daders naast een mes ook een vuurwapen bij zich had. Over zijn motief is nog niets bekend. Het weer vanavond klaart het op en schijnt de zon op veel plaatsen. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Veel vertragingen in Gelderland. De meeste hebben niet zo heel veel oponthoud, hoger zo'n 10 minuten. Maar op een aantal plekken is het toch wel goed mis. Op de beginnende A2 Eindhoven richting Utrecht. Voor Waardenburg 18 kilometer file met bijna 3 kwartier vertraging. A12 Utrecht-Arnhem. Bij Oosterbeek staat een auto in brand. Er zijn daar twee rijstroken dicht. Vertraging een half uur. En tenslotte valt op de N233 Veenendaal richting Kesteren. Voor Kesteren bijna een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: studioreden.nl.
1: De fietspaden op het Roosendaalse veld blijven voorlopig behouden. Dat blijkt uit antwoorden van de gemeente Reden en Roosendaal. Eerder leek het erop dat de paden zouden verdwijnen door het masterplan Veluwezoom. Maar daar is nu geen sprake van. De gemeente Roosendaal, eigenaar van de fietspaden, heeft geen besluit genomen om ze te verwijderen. Ook een opknapbeurt zit er niet in, vanwege een gebrek aan geld. De belangengroep Roosendaalse Veld wil binnenkort met beide gemeenten in gesprek.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

Major Lazer en Cold Water. Wij gaan zometeen terugblikken in de tijd. Dat doen wij natuurlijk in de flits uit het verleden. We gaan naar 1989. Toen was het het gouden weekeinde voor het Duitse tennis op Wimbledon. Want op deze zaterdag won Steffi Graf het tennistoernooi van beide dames. Een dag later won Boris Becker bij de heren. Ja hoor, fantastisch. En ook Duitsland, het jaar erop hadden ze ook weer een sportief hoogtepunt. In 1990 werd Duitsland in Rome wereldkampioen voetbal. In de finale wint het team van Franz Beckenbauer met 1-0 van Argentinië. Ja, heerlijk. Dat zijn allemaal hele fijne berichten. En datzelfde jaar was het op Wimbledon ook feest. Want toen won Stefan Edberg en Martina Navratilova het tennistoernooi al daar. Dus ook dat was weer een vermelding waard, absoluut. En wij gaan nu door met muziek met zometeen Miley Cyrus. Die staat op een prachtig punt, The End of the World. Nou, ik kan je vertellen, als je op zo'n punt staat, je hebt alleen maar uitzicht op een hoop oceaan en zee en zo. En je ziet verder niks. Dat is wel geweldig. We gaan eerst naar Phil Collins en Dancing to the Light, hier op Studio Reden.

En tot zover muziek van Miley Cyrus en End of the World hier op Studio Rede. Zometeen is het tijd voor Deadlines en verkeersinfo van 5:30. Maar eerst gaan we naar een heerlijke klassieker van Sheila en de Black Devotion. Natuurlijk heb ik het over Spacer.

0: laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Oekraïne mag zelf Patriot-raketten gaan maken, zei president Trump op de NAVO-top. Het land krijgt daarvoor een licentie van Amerika. De Oekraïense president Zelensky had dringend gevraagd om nieuwe raketten. De ondernemingsraad van Tata Steel maakt zich zorgen over de toekomst van het bedrijf nu het OM de staalgigant gaat vervolgen. Volgens justitie stoot het bedrijf opzettelijk stoffen uit die gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. Bij een controle in de buurt van Rotterdam heeft de NVWA bijna 300.000 vapes met smaakjes gevonden. En die mogen in Nederland niet worden verkocht. De vapes worden nu vernietigd. Het weer vanavond opklaringen en vannacht koelt af naar 13 tot 16 graden.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Bijna 130 kilometer file in Gelderland op dit moment. De files met de meeste vertraging staan onder andere op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Voor Waardenburg 20 kilometer met 3 kwartier oponthoud. A12 Utrecht richting Arnhem. Bij Oosterbeek staat een auto in brand. 2 rijstroken zijn dicht. Vertraging is opgelopen tot een uur. En de A50 ten slotte Eindhoven richting Arnhem. Voor knooppunt Bankhoef 10 kilometer met 1 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Armin van Buuren, I Need You, hier op Studio Reden. Ik heb jullie ook hartelijk nodig natuurlijk. Fantastisch natuurlijk er ook allemaal zijn. Ik vind het heel gezellig allemaal. En misschien gaan we ook lekker met z'n allen eten op dit moment. Wie zal het zeggen? Als je al aan het eten bent, eet smakelijk natuurlijk. En ik krijg zo'n ook iets voorgeschoteld, heb ik begrepen. Wat het vandaag zal zijn, ik ben benieuwd, ik weet het niet. Maar ik zie hier en daar wat rookpluimen opstijgen buiten de studio. Het is niks gevaarlijks, niks ernstigs. Maar volgens mij zijn ze aan het barbecuen. Hoe lekker is dat? Dus ik zie het zometeen wel verschijnen. Ik ga het zien. En ik heb intussen voor jullie allemaal lekkere liedjes klaarstaan. Milo is er eentje van. You Don't Know. Maar Ariana Grande is de eerstvolgende in rij. Die heeft toch al eens een beetje spijt van een relatie die ze gehad heeft blijkbaar. In Hate That I Made You Love Me. Ja, dat kan toch ook gebeuren?
1: Dit is Spitsuur.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanavond en vannacht is er een mix van wolken en opklaringen. Het is droog en bij een afnemende noordenwind daalt de temperatuur naar een graad of 15. Morgen start de dag met wolken, maar geleidelijk schijnt de zon. Het wordt ongeveer 26 graden en er waait een matige noordenwind. De dagen daarna blijft het droog en zonnig. Zomerweer met temperaturen tussen 27 en 30 graden. Pas later volgende week neemt de buienkans wat toe. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

0: 6 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. President Trump heeft aan Oekraïne beloofd dat het land zelf Patriot-raketten mag maken. Maar op welke termijn dat kan gebeuren is nog niet duidelijk. Er zou dan een fabriek voor Patriots in Oekraïne komen. Trump en de Oekraïnse president Zelensky spraken met elkaar op de NAVO-top in Turkije. Oekraïne is in de oorlog tegen Rusland sterk afhankelijk van de Amerikaanse onderscheppingsraketten. Maar sinds Trump president is, levert de VS geen wapens meer direct aan Oekraïne. De politie heeft de afgelopen maanden bijna 30 meldingen ontvangen van oplichting rond de verkoop van crossmotoren. In veel gevallen werden verkopers van de motoren gevraagd om naar de koper in Utrecht te komen. Die stapte vervolgens op het voertuig voor een proefrit om er daarna mee weg te rijden zonder te betalen. De politie is nog op zoek naar de verdachte, een man van tussen de 17 en 24 jaar. Den Bosch zet een streep door carnavalsfeesten op de donderdag voor carnaval. De Brabantse stad wil iets doen aan de drukte met carnaval. Het feestweekend begint officieel pas op zaterdag, maar in sommige steden zijn er ook op de dagen ervoor al evenementen. En daardoor werd het steeds drukker en kwam er ook meer overlast. Volgens de nieuwe regels mag er in horeca op de donderdag pas 's avonds alcohol geschonken worden. De vijfde etappe van de Tour de France is gewonnen door Olaf Kooi. De sprinter uit Numansdorp kwam in de massasprint in Po als eerste over de streep. Het was de eerste massasprint in deze ronde van Frankrijk. De Duitser Kanter werd tweede en de Belg Merlier werd derde. In de slotkilometers kwam Alex Molenaar hard ten val, maar hij kon weer op de fiets stappen. Het weer vanavond klaart het op en schijnt op veel plaatsen de zon. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen veel zon, in het noorden blijft het wat langer bewolkt. Het wordt dan 22 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Nog altijd ruim 100 kilometer file in Gelderland en op een aantal plekken behoorlijk wat vertraging nog. Om te beginnen de A2 Eindhoven richting Utrecht. Voor Waardenburg 18 kilometer file rijden met bijna 3 kwartier op onthoud. De A12 Utrecht-Arnhem. Bij Oosterbeek stond een auto in brand. 2 rijstroken zijn dicht, vertraging een uur. En wat nog opvalt is de A50 Arnhem richting Os. Doe eens even nadenken, maar nu zie ik het goed. Bij Ravenstein 12 kilometer met een kwartier op onthoud. En tenslotte is het druk op de N224 Veenendaal richting Arnhem. Voor de aansluiting met de A12 een half uur extra reistijd. En de N225 Renen richting Oosterbeek. Voor de aansluiting met de A50 daar een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: studioreden.nl.
1: De fietspaden op het Roosendaalse veld blijven voorlopig behouden. Dat blijkt uit antwoorden van de gemeente Rheden en Roosendaal. Eerder leek het erop dat de paden zouden verdwijnen door het masterplan Veluwezoom. Maar daar is nu geen sprake van. De gemeente Roosendaal, eigenaar van de fietspaden, heeft geen besluit genomen om ze te verwijderen. Ook een opknapbeurt zit er niet in, vanwege een gebrek aan geld. De belangengroep Roosendaalse Veld wil binnenkort met beide gemeenten in gesprek.
0: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

Omars en I Just Might. Nou, het zou zomaar kunnen dat wij nu naar de flits uit het verleden gaan. Jawel hoor. En dat doen we ook. We gaan naar het jaar 2000. Toen was het een mooie dag voor boekenwurmen onder ons. Althans, voor de fans van Harry Potter. Want de nieuwste van Harry Potter lag in de winkels. Het boek is getiteld Harry Potter en de Vuurbreker. Het is het vierde boek uit de succesvolle serie van schrijfster J.K. Rowling. In het boek mag Harry naar de WK-finale zwerkbal. Nou, wat dat dan is, dat moet je maar even lezen in het boek. Of de film gaan bekijken, want alle Harry Potters zijn ook verfilmd volgens mij. En er schijnt nog een film aan te komen in de toekomst. Dat ze nog een Harry Potter film gaan doen. Misschien met de originele cast, misschien hier en daar wat nieuwe. Maar ja, we gaan zien wat er gebeurt. Ik ben heel benieuwd hoe dat eruit ziet. En dan was het al 3 maanden vermiste kat. Emma die heeft experts verbaasd door maar liefst 158 kilometer van huis op te duiken. Het dier doorkruiste in totaal 4 graafschappen en ze werd uiteindelijk in haar nekvel gepakt toen ze in een tuin liep. Door een chip in haar oren kon de eigenaar worden achterhaald. De loopgrage viervoeter is intussen terug bij haar baasje.

0: onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. President Trump zegt dat zijn land zware aanvallen op Iran zal uitvoeren. We gaan ze vanavond hard raken, zei hij op de NAVO-top in Turkije. Afgelopen nacht waren er over en weer ook al aanvallen tussen Amerika en Iran. De politie heeft de afgelopen maanden bijna 30 meldingen ontvangen van oplichting rond de verkoop van crossmotoren. De verdachte, die zich voordeed als koper, ging er in veel gevallen vandoor bij het maken van een proefrit. De vijfde etappe van de Tour de France is gewonnen door Olaf Kooi. De sprinter uit Numansdorp kwam in de massasprint in Po als eerste over de streep. Het weer vanavond opklaringen. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in Gelderland wordt het eindelijk iets minder druk op de weg, maar op een aantal plekken nog veel vertraging. Om te beginnen de A2 Den Bosch richting Utrecht. Bij Waardenburg staat een auto met pech. Vertraging is een half uur. De A12 Utrecht richting Arnhem. Bij Oosterbeek stond een auto in brand. Die wordt op dit moment geborgen. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Ja, wat een heerlijk klein lief liedje van James Morrison. You give me something. Nou, dat heb je wel eens. Iemand denkt van, goh, jij hebt dat effect op mij. En ik vind het fantastisch. Zometeen het weerbericht van Jan van Gelderen. Maar nu eerst.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vanavond en vannacht is er een mix van wolken en opklaringen. Het is droog en bij een afnemende noordenwind daalt de temperatuur naar een graad of 15. Morgen start de dag met wolken, maar geleidelijk schijnt de zon. Het wordt ongeveer 26 graden en er waait een matige noordenwind. De dagen daarna blijft het droog en zonnig, zomerweer met temperaturen tussen 27 en 30 graden. Pas later volgende week neemt de buienkans wat toe. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

Davina Michelle, lekker in haar eigen wereldje. Heerlijk is dat af en toe mee even terug te trekken. My Own World, dit was hem ook Spitsuur voor deze woensdag. De week is doorbidden. We zijn inmiddels begonnen aan de tweede helft van de week. Hoe fijn is dat? We kijken langzaamaan vooruit naar het weekend. Morgenochtend word je gewekt door Daniel Schuurman om 6 uur, dus zet je wekker. En morgenmiddag om 12 uur is er een heerlijk lunchpakket verzorgd door Richard Klopper. En vanaf 4 uur morgenmiddag zijn wij er weer. Fijne avond, bye bye.

0: 9.
1: Studio Reden, 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. 7 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De ondernemingsraad van Tata Steel noemt de vervolging door het OM verontrustend. Volgens justitie stoot het bedrijf opzettelijk stoffen uit die gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. OR-voorzitter Groos zegt dat het bedrijf al volop bezig is om te vergroenen. Ook zegt ze dat er al veel onrust bij medewerkers is na de reorganisatie van vorig jaar, waardoor 1600 banen verdwenen. De politie heeft de afgelopen maanden bijna 30 meldingen ontvangen van oplichting rond de verkoop van crossmotoren. In veel gevallen werden verkopers van de motoren gevraagd om naar de koper in Utrecht te komen. Die stapte vervolgens op het voertuig voor een proefrit om ermee weg te rijden zonder te betalen. De politie is op zoek naar een man van tussen de 17 en 24 jaar. De vijfde etappe van de Tour de France is gewonnen door Olaf Kooi. De 24-jarige toerdebutant kwam in de massasprint in Po als eerste over de streep. Deze kans moest hij pakken, zei hij na afloop.
3: Ja, mooi. Ik bedoel, voor dit soort dagen ben ik in de Tour. En om dan zo'n kans gelijk te pakken, dat is enorm.
2: De Duitser Kanter werd tweede en de Belg Merlier werd derde. In de slotkilometers kwam Alex Molenaar hard ten val, maar hij kon weer op de fiets stappen. Koning Charles heeft de straf van de laatste Britse vrouw die de doodstraf kreeg symbolisch omgezet in een levenslange gevangenisstraf. Ruth Ellis werd in 1955 opgehangen voor het vermoorden van haar partner. Ze werd door hem mishandeld en hij was dwingend en controlerend. Volgens Charles zou haar daad tegenwoordig anders worden beoordeeld. Het verzoek om gratie was ingediend door de nabestaanden van Ellis. En de kleindochter zei dat er na 70 jaar eindelijk recht is gedaan, hoewel de straf niet ongedaan kan worden gemaakt. Het weer vanavond klaart het op en schijnt op veel plaatsen de zon. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen veel zon. In het noorden blijft het wat langer bewolkt. Het wordt 22 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De laatste files van de avondspits ook in Gelderland. Wat toch opvalt is de A2 Den Bosch richting Utrecht. Voor Kerkdriel staat een auto met pech. Rechter rijstrook is dicht. Vertraging 10 minuten. En de A15 Rotterdam-Nijmegen. Vooraf het Arkel nog 3 kilometer met 5 minuten vertraging. En het is nog druk op de N224 Veenendaal richting Arnhem. Voor de aansluiting met de A12 nog 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. En dat had te maken met een lange file vanmiddag op de A12 door een autobrand. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Door de grenscontroles op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland vanaf knooppunt Ouddijk 2 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 106.9 FM. Dit is Studio Heden. 8 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Er komen steeds meer meldingen binnen bij Meldmisdaad Anoniem over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Meldmisdaad Anoniem zegt tegen Nieuwsuur dat mensen zich steeds meer bewust zijn van de gevaren van illegaal vuurwerk. Vooral na de verwoestende explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij in december 2024 6 mensen om het leven kwamen. Ook maken mensen zich meer zorgen over criminelen die met cobra's aanslagen plegen op huizen. In een container met hout in de haven van Rotterdam heeft de douane bijna 4000 kilo cocaïne gevonden. De vracht kwam uit Chili, maar was overgeladen in Peru. De vondst werd eind mei al ontdekt, maar is nu pas bekendgemaakt. De politie heeft de afgelopen maanden bijna 30 meldingen ontvangen van oplichting rond de verkoop van crossmotoren. In veel gevallen werden verkopers van motoren gevraagd om naar de koper in Utrecht te komen. Die stapte vervolgens op het voertuig voor een proefrit om ermee weg te rijden zonder te betalen. De politie is op zoek naar een man van tussen de 17 en 24 jaar. De politie deelt nu nog een foto waarop de verdachte onherkenbaar is. Maar als hij zich binnen een week niet meldt, wordt de foto gedeeld waarop hij wel herkenbaar is. Om een eeuwenoud wandtapijt van Frankrijk naar Engeland te vervoeren worden grote veiligheidsmaatregelen genomen. Het beroemde tapijt van Bayeux uit de 11e eeuw wordt 's nachts en onder strenge beveiliging naar Londen gebracht voor een tentoonstelling. Op het kunstwerk is de Normandische verovering van Engeland te zien uit het jaar 1066. Om het 68 meter lange kleed veilig te kunnen vervoeren is een speciale kist ontwikkeld met klimaatregeling en trillingsdemping. Het tapijt is verzekerd voor 900 miljoen euro. De precieze datum van het transport wordt niet bekendgemaakt. Het weer. Vanuit het westen breekt de zon nog even door. Het koelt vannacht af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. 'S Middags is het overal zonnig en maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf afrit Beek 2 kilometer en 10 minuten vertraging door de grenscontroles. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Geniet.

Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Stop playing with that radio of yours. I'm trying to get to sleep.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Eden. 9 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Er komen steeds meer meldingen binnen bij Meldmisdaad Anoniem over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Meldmisdaad Anoniem zegt tegen Nieuwsuur dat mensen zich steeds meer bewust zijn van de gevaren van illegaal vuurwerk. Vooral na de verwoestende explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij anderhalf jaar geleden 6 mensen om het leven kwamen. Ook maken mensen zich meer zorgen over criminelen die met cobra's aanslagen plegen op huizen. Bij een controle in de haven van Rotterdam heeft de douane bijna 4000 kilo cocaïne gevonden. De drugs zaten verstopt in pakketten tussen een lading hout in een container. Die kwam uit Chili, maar was overgeladen in Peru. Het hout was bestemd voor een bedrijf in België dat niets met de zaak te maken lijkt te hebben. De cocaïne werd eind mei al ontdekt, maar de vondst is nu pas bekendgemaakt. Burgemeester Buijs van Roosendaal is weer thuis na zijn fietsongeluk in april. Wanneer hij zijn taken als burgemeester weer kan oppakken is nog niet bekend. Hij moet thuis verder revalideren. Buijs liep eind april ernstig hersenletsel op toen hij tijdens een fietstocht hard ten val kwam in het Zeeuwse Scharendijken. Ook had hij meerdere botbreuken. De burgemeester van Roosendaal werd met spoed naar het Erasmus MC in Rotterdam gebracht. De Rinus Michels Award gaat dit jaar naar trainer Dick Schreuder van NEC. Dat is vanavond bekendgemaakt tijdens het Nationaal Voetbalcongres. De award gaat naar de beste trainer van het afgelopen seizoen. Die wordt gekozen door alle hoofdtrainers uit het betaald voetbal. Schreuder pakte met NEC de 3e plek in de Eredivisie en bereikte de bekerfinale. Het is voor het eerst dat een trainer van NEC de prijs wint. Het weer. Vanavond raakt het opnieuw bewolkt. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. 'S Middags is het overal zonnig en wordt het 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 9 Palestijnen gedood, onder wie 2 kinderen. Dat melden de Palestijnse autoriteiten. 12 anderen raakten gewond. Onder meer een vluchtelingenkamp zou zijn aangevallen. Het Israëlische leger heeft nog niet gereageerd op die aanvallen. Ook in Libanon zouden 2 mensen zijn gedood, meldt het staatspersbureau. Dat zou gebeurd zijn bij een Israëlische droneaanval. Eerder vandaag hadden Israël en Libanon afgesproken dat ze volgende week in Rome verder praten over het onlangs getekende akkoord tussen de landen. Een school in Den Bosch had een leerling niet van school mogen sturen voor het maken van AI-filmpjes waarop een docent racistisch en discriminerend werd afgebeeld. Dat oordeelde de voorzieningenrechter vandaag. De school had het besluit beter moeten onderbouwen en moet de jongen weer toelaten. De leerling van 13 had de filmpjes gemaakt met AI en deelde die via TikTok. Daarop was onder meer te zien hoe een docent katoen plukt in een veld, terwijl er een slavendrijver met zweep achter haar staat. De school stuurde de jongen weg om de rust te laten terugkeren. Na een zwaar fietsongeluk in april is de burgemeester van Roosendaal weer thuis uit het ziekenhuis. Mark Buijs liep ernstig hersenletsel en enkele botbreuken op. Hij moet thuis verder revalideren. Het is nog niet bekend wanneer de burgemeester van Roosendaal zijn taken weer kan oppakken. De Tour de France is voorbij voor Alex Molenaar. De wielrenner viel in de slotkilometers van de etappe hard over een hooibaal die daar lag om de route aan te geven. Hij brak zijn middenhandsbeentje en hij heeft kneuzingen en schaafwonden. Molenaar viel in het openingsweekend op doordat hij verrassende bergtrui pakte in Barcelona. Een dag later raakte hij die trui weer kwijt. De etappe werd gewonnen door Olaf Kooi, die de snelste was in de massasprint. Het weer vanavond raakt het opnieuw bewolkt. Het koelt vannacht af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden nog bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. 'S Middags overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn de nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de Straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen vandaag al aangekondigd op de NAVO-top. Iraanse media melden dat Iran zou reageren op de aanvallen met vergeldingsacties op Amerikaanse legerbases. Een school in Den Bosch had een leerling niet van school mogen sturen voor het maken van AI-filmpjes waarop een docent racistisch en discriminerend werd afgebeeld. Dat oordeelde de voorzieningenrechter vandaag. De school had het besluit beter moeten onderbouwen en moet de jongen weer toelaten. De leerling van 13 had de filmpjes gemaakt met AI en die gedeeld via TikTok. Daarop was onder meer te zien hoe een docent katoen plukt in een veld, terwijl er een slavendrijver met zweep achter haar staat. De jongen stuurde de jongen weg om de rust te laten terugkeren. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks over een comedienne die een schrijver in dienst neemt kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. De uitreiking van de Emmys, de Amerikaanse televisieprijzen, is op 14 september. Wielrenner Alex Molenaar gaat morgen niet meer van start in de Tour de France. Hij is vanmiddag hard gevallen in de laatste kilometers van de etappe naar Pau. Daarbij brak hij zijn middenhandsbeentjes en liep hij kneuzingen en schaafwonden op. De etappe werd gewonnen door Olaf Kooi. Het weer, de bewolking neemt toe. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. 'S Middags overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 12 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen vandaag al aangekondigd op de NAVO-top. Iraanse media melden dat Iran zal reageren op de aanvallen met vergeldingsacties op Amerikaanse legerbasis. Een school in Den Bosch had een leerling niet van school mogen sturen voor het maken van AI-filmpjes waarop een docent racistisch en discriminerend werd afgebeeld. Dat oordeelde de voorzieningenrechter vandaag. De school had het besluit beter moeten onderbouwen en moet de jongen weer toelaten. De leerling van 13 had de filmpjes gemaakt met AI en deelde die via TikTok. En daarop was onder meer te zien hoe een docent katoen plukt in een veld, terwijl er een slavendrijver met zweep achter haar staat. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks, over een comedienne die een schrijver in dienst neemt, kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. De uitreiking van de Emmys, de Amerikaanse televisieprijzen, is op 14 september. Wielrenner Alex Molenaar gaat niet meer van start in de Tour de France. Hij is afgelopen middag hard gevallen in de laatste kilometers van de etappe. Daarbij brak hij zijn middenhandsbeentje en liep hij kneuzingen en schaafwonden op. De etappe werd gewonnen door Olaf Kooi. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon en in de middag overal zonnig. Dit was het NOS Journaal.

0: uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen al aangekondigd op de NAVO-top. Iraanse media melden dat Iran zal reageren op de aanvallen met vergeldingsacties op Amerikaanse legerbasis. Meldmisdaad Anoniem krijgt steeds vaker meldingen over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld. Dat meldt Nieuwsuur. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Volgens het meldpunt zijn mensen zich veel meer bewust van de gevaren van illegaal vuurwerk. Zeker na de explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij 6 mensen omkwamen. De Palestijnse autoriteiten en Libanon melden allebei doden door Israëlische aanvallen. In Libanon zouden 2 mensen zijn omgekomen bij een aanval met een drone. Bij verschillende aanvallen in de Gazastrook zouden 9 Palestijnen zijn gedood. Onder hen zouden ook kinderen zijn. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks over een comedienne die een schrijver in dienst neemt, kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. De uitreiking van de Emmys, de Amerikaanse televisieprijzen, is op 14 september. Het weer, de bewolking neemt toe. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. In de middag overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 2 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen al aangekondigd op de NAVO-top. Iraanse media melden dat Iran zal reageren op de aanvallen met vergeldingsacties op Amerikaanse legerbasis. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn volgens de Palestijnse autoriteiten 9 Palestijnen gedood, onder wie 2 kinderen. 12 anderen raakten gewond. Onder meer een vluchtelingenkamp zou zijn aangevallen. Het Israëlische leger heeft nog niet gereageerd op de aanvallen. Ook in Libanon zijn 2 mensen gedood, meldt het staatspersbureau. Dat zou zijn gebeurd bij een Israëlische droneaanval. Eerder gisteren hadden Israël en Libanon afgesproken dat ze volgende week in Rome verder praten over het onlangs getekende akkoord tussen de landen. Na een zwaar fietsongeluk in april is de burgemeester van Roosendaal weer thuis. Mark Buis liep ernstig hersenletsel en ook enkele botbreuken op. Hij moet thuis verder revalideren. Het is niet duidelijk wanneer de burgemeester van Roosendaal zijn taken weer kan oppakken. Trainer Dick Schreuder van NEC is door zijn collega-trainers uitgeroepen tot beste trainer van het afgelopen seizoen. Hij kreeg de Rinus Michels Award uitgereikt. Schreuder haalde met NEC de bekerfinale en de 3e plek in de eredivisie. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. In de middag overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.